0: Hey, ik heb al. Nee, die vorige keer aan. Hij is negen gelopen. Ja.
1: You can clear that cost over.